0: U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It. Vandaag aandacht voor volksmuziek uit de Gouden Eeuw. Anders gezegd, anonieme barokmuziek uit de 17e en 18e eeuw met als thema vogels. Uitgevoerd door muziekcollectief De Zoete Inval. De stukken worden ingeleid door Cor van Sliedrecht en Danielle Jansen.
1: Dankzij drukkers, die vaak ook de uitgevers waren, ontstond er in Amsterdam vanaf 1700 een belangrijke reeks muziekuitgaven, gecombineerd met tientallen muziekhandschriften. Populaire dansdeuntjes uit de muziekherbergen, maar ook melodieën uit het theater werden gedrukt en verkocht. In Engeland waren dansbeschrijvingen van Playford geïllustreerd met muzieknotaties. Hetzelfde deed Feuillet in Frankrijk. Maar in de Nederlanden ontbraken de dansbeschrijvingen en werden alleen de kale melodie uitgegeven, meestal zonder baspartij of tweede stem. En akkoordsymbolen waren in die tijd helemaal zeldzaam. Zo waren honderden muzieknotaties in de Gouden Eeuw beschikbaar. Via de liederenbank van het Meertens Instituut zijn meer dan 180.000 melodieën digitaal te raadplegen. De Zoete Inval maakte hieruit een keuze.
2: De kern van het muziekcollectief De Zoete Inval zijn Cor van Sliedrecht, muzikale leiding en conceptarrangementen en Danielle Jansen, zakelijke leiding. Per project nodigen zij bevriende muzikanten uit om samen een interessant arrangement te maken. Bij het thema vogels lag het voor de hand om uit te gaan van fluitinstrumenten. U hoort Marten Jonker op tinwissel en lowwissel en Ella Siekman op diverse blokfluiten. Begeleid door Danielle Jansen op contrabas en Cor van Sliedrecht op gitaar, mandoline of autoharp. We horen nu eerst de kievit. Dit woord is een onomatopee of klanknabootsing. Ella Siekman begint met een imitatie van de kievit op fluit. Koekoek heeft een zeer herkenbare frase in de melodie. De begeleiding is op autoharp of akkoordsieter. De ganzenharder, ganzenherder of hoeder, was een belangrijke functie omdat ganzen leveranciers waren en zijn van dons, eieren, vlees, lever en vroeger ook de schrijfpen. Bovendien waren het betere bewakers van het erf dan waakhonden. De papegaai. Papegaaien werden door zeelui zowel uit Afrika als Zuid-Amerika meegenomen. De introductie is het geluid van een Zuid-Amerikaanse rammelaar.

0: Anonieme vondelingen in de 17e eeuw kregen in het weeshuis een naam. De achternaam werd vaak ontleend aan de plaats waar het kind te vondeling was gelegd. Keizer op de Keizersgracht, toren voor de torendeur van de kerk en sleutel voor brouwerij De Sleutels. Eind 18e eeuw verveelvoudigde het aantal vondelingen. In deze tijd zie je soms reeksen van dezelfde soortnamen. Zo kregen de kinderen in het voorjaar van 1823 vogelnamen. Arend Eend, Willem Zwalu, Evert Vink, Johan Godfried Gans, Jansi Wilhelmina Valk, Laurens Mees, Johannes Reiger, Jacob Canari, Willem Patrijs enzovoort. Ook bekende Nederlanders hebben vogelnamen, zoals in de 17e eeuw kunstschilder Judith Leijster, de 19e eeuwse kunstschilder B.C. Koekoek, vogelkenner Nico de Haan en tv-presentator Jeroen Pauw.
1: In het volgende blokje hoort u De Vogelenzang. Deze vrolijke melodie is ook bekend onder de titel Hans Worst, de komische hoofdpersoon van de poppenkast in de 18e eeuw. Dat was Hans Worst, de voorloper van Jan Klaassen. Mijn moeder heeft ganzen. Het verzorgen van ganzen was klaarblijkelijk vrouwenwerk. Rossignol. De titel doet vermoeden dat de melodie oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Rossignol is het Frans voor nachtegaal. Het tweede schuilenvinkje. Deze schuilenvink is zogezegd een vreemde eend in de bijt. Het woord vink slaat op een persoon, zoals luistervink en parlevinker.

0: Het puttertje van Johan Fabricius is een beroemd schilderij. Gekooide vogels werden om hun welluidende zang gehouden, maar moesten wel aangespoord worden om te fluiten. Daartoe waren er speeldoosjes met zelfs speciale melodieën zoals Mars om een kanarie te leren zingen en Menuet voor de kanarie, die hier worden gespeeld op een zogenaamde riezenplingplong. Dat is een kleine speeldoos waarvoor men zelf de muziek via stroken papier invoert. De melodieën heb ik zelf voor mijn riezenplingplong geperforeerd. De originele vogelorgeltjes of serinettes werden voornamelijk in de Franse Vogezen gebouwd. Deze twee lesmelodieën omlijsten de suite De Pluimgraaf.
1: De drie pluimgraafmelodieën zijn complex en waarschijnlijk gecomponeerd. Om de suite aan te vullen is de melodie De Vogelvanger toegevoegd. Een vogelvanger vindt kleine zangvogels met een lijmstok of netten. De vogeltjes werden voor hun zang in kootjes gehouden of als delicatessen verorberd. Deze stukken worden door Robert Keane gespeeld op een English concertina uit 1927. Een pluimgraaf was op een landgoed de verzorger van het pluimvee.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen pour de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azam Ali. En zojuist Montien van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project, dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam, zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd, Elysium of the Brave, zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.

I'm a Stranger in This World van Azam Ali van haar solo CD Elysium of the Brave. Tot slot nog, zolang de tijden toelaat, van het duo Dietrich uit België van hun debuut CD Evoque, het werk Innocent. Ik hoop dat u weer met plezier heeft geluisterd naar deze wereldmuze. Ik wens u nog een hele fijne zondag en tot de volgende keer. Dag!

Hallo, en hier zijn we weer met Brasil Dalil. Het eerste van dit jaar. Gelukkig nieuwjaar en ik hoop en ik wens dat wij allemaal een geweldige, rustige, liefdevol jaar hebben. Ah, hebben we zo nodig, hè? Dus laten we deze mooie nieuwjaar vieren met mooie muziek. Laten we doen.

Ah, dit nummer, ik vind het zo lekker. Dat pianotje de hele tijd aan het soleren gedurende de hele nummer, zo lekker. Dat is Miltinho in een platen dat hij ooit met Elsa Soares heeft opgenomen. Heerlijk. Twee groeve mensen bij elkaar. Ja, het kan alleen maar dat worden. Tweede nummer was Despedida da Mangueira, Johnny Alf, The Voice van de Bossa Nova. En als allereerste Milton Nascimento, Beatriz, van O Grande Circo Místico. Prachtig nummer van Chico Buarque.

0: Mulher traída não é mole,
1: não. E a grupo Revelação, Mulher Traída, Super Pagode, mas weet je wat het zegt? Een bedrogen vrouw is gevaarlijk dan een kogel. En natuurlijk van alles wat je kan voorstellen. Grupo Revelação, Mulher Traída. En het tweede nummer was Zeca Pagodinho met O Feijão da Dona Neném. De bonen van Dona Neném zijn nooit beter dan de bonen dan mijn eigen moedertje. En als allereerste nummer, Grupo Revelação, Livre pra Voar. Vrij om te vliegen en met iedereen om te gaan waar je zin in hebt. Dus geen gevaarlijke kogeltjes te vinden, hè? Want

En dat was de stem van Marina Lima met muito, heel veel van Caetano Veloso. En dat was een popblokje, Brazilian popmuziekblokje. En die hebben wij geopend met Lenine, simpel als in. Trouwens, ik heb zo'n mooi concert van Lenine gezien, laatste jaar, was zo geweldig, in de Beamhuis Amsterdam. En als tweede nummer was Telegrama van Zeca Baleiro.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken een hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen jemenitisch-joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van jemenitische muziek. Maar om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd, met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de Concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandangos, een soliares en een sicurias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

U hoorde de flamenco-gitarist Nino de Ricardo. We vervolgen met de zangeres La Perla de Cádiz. Ze zingt Bolarías, duermerte curo, Sigurías, te fuiste di me vera, Saeta, detente, Jesus mio. Saetas worden gezongen tijdens de katholieke processieoptochten. En tenslotte, Alegrías, me valgo de mi saber.

Dit was de zangeres La Perla de Cádiz. We vervolgen met de flamenco-gitarist Carlos Montoya. Hij speelt Carotín, Aires del Genil, Andalusia, een compositie van Ernesto Lecuona, en La Virgen del Macarena.

U hebt geluisterd naar Carlos Montoya, flamenco-gitarist. Ten slotte enkele vroege opnames van de cantaore La Niña de los Penes. Petaneras, Soleares, nogmaals een Soleares en tot slot een Sigurias.

U hoorde La Nina de los Peñas. Dit was het programma De Zwerver van de Microfoon, samengesteld door Jan Kruijt.

0: We zijn deze aflevering van El Mundo begonnen met de Belgische mestizo-band de Rumbaristas. Gitarist en zanger Willy Fuego is onder andere bekend van de Spaanse band Paranoia. Ieder optreden is een feestje. We gaan nu naar Frankrijk.
1: Sur les trottoirs, je pense à toi.

Louane Emera, dat is de artiestennaam van Anne Pécher, is een Franse zangeres en actrice. Ze werd met name bekend door haar rol in de film La Famille Bélier.

Dat waren twee tracks van het album Inner Fire van het Canadese Soul Jazz Orchestra. Ze maken een boeiende mix van afrobeat, Latin jazz en funk.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hielstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daskae-Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Saye Roshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdine Uitwisp, een personage uit Cake van Op de Week van Cote en de Bie. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichtster-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café, opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

Wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertcenter.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album Die Moon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Blak ook diverse andere albums op zijn naam staan. Variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album Die Moon. U hoort opnieuw Yggdrasil.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Black experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse kajak-songs. Maar ook de pianowerken van Black doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo-cd Fuglar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Black af, Christian Black. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Dulberg deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Peneki Kumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langalanga, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

U hebt geluisterd naar muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica. En we gaan verder met twee tracks van de cd Pole Position uit 1995. Uiteraard ook van Papa Wemba.

Dit is Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender, met vanavond muziek van Papa Wemba en zijn band Viva la Musica uit Congo. We sluiten dit programma nu af met drie nummers van zijn meest bekende en misschien wel beste cd, For Idols. De speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom en die kunt u sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem vast afscheid van u en dit programma werd samengesteld door Rick de Jelle. Hier is nog één keer Papa Wemba en Viva la Musica.

U luistert naar een concert van Soefi-zanger uit Istanbul met voorzanger, imam Hafiz Halil Necipoglu. Het concert is opgenomen op 8 december 2007 in de Grote Zaal van het Tropentheater in Amsterdam. Hafiz Halil Necipoglu geniet een enorme populariteit in Istanbul sinds hij daar de Tofane Kilic Ali Pasa Moskee van Tofane leidt en sinds hij zich manifesteert als groot solovertolker van de gazelle-liedvorm. Zijn unieke stemgeluid en intense voordracht werden al opgemerkt door de fameuze Nijspeler Kutsi Ergüner, met wie hij samenwerkte in onder andere het Müezzins of Istanbul-programma. Deze topzanger wordt begeleid door een hoogstaand klassiek ensemble van zangers en instrumentalisten. Het laatste onderdeel van dit concert is Ilahir, hymnen zijn dat, in Usak Hüseyni Makam. En dat heeft 6 delen.

0: Tot slot van deze Nordic Sounds een track van Danielle die vrijwel alle ingrediënten bevat die we hiervoor hebben benoemd. Het is de titelsong van zijn laatste album, Time. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roetings.
1: Faster than the sun and the stars stand still. The clouds move faster when you're lying on your back. Looking at stars till they don't look back. Don't go too fast, don't dwell in the past. You'll find it, but just if you're late. Just past the point of no return. There's a song that's never been.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Op 22 november 2008 vond het concert plaats van Kieran Aluwalia en het Zep String Quartet in de Noorderkerk in Amsterdam. Het concert werd gegeven in het kader van het derde Amsterdam India Festival dat als thema Blended Cultures had. Dit thema verwijst naar de enorme verscheidenheid aan verschillende culturen die in India met elkaar samenleven. Een diversiteit die ook in dit concert in Amsterdam terug te vinden was. De Canadese-Indiase zangeres Kieran Aluwalia presenteerde haar album Wanderlust. Ze zingt ghazalliederen en is geïnspireerd door oude Indiase dichters, hedendaagse Canadese schrijvers en haar ghazalguru Vital Rao. Kieran Aluwalia en haar muzici zijn vernieuwers in het eeuwenoude ghazal-repertoire. Ghazal, dat zijn gezongen gedichten over onbeantwoorde liefde uit India en Pakistan. Het Zep String Quartet, dat is een klassiek geschoold kwartet dat zich toelegt op geïmproviseerde muziek, jazz, etnische muziek, rock en moderne muziek. Het kwartet bestaat uit Jasper Leclerc en Friedmar Hitzer viool, Oene van Geel, altviool en Emile Visser cello. U hoort Kieran Aluwalia zang, Reis Abbasi gitaar, Gurpreet Chana tabla, Enzo da Verza accordeon en Dave Phillips bas.

Kiran Aluwalia werd geboren in India en woont nu in New York. Vanaf haar 7e studeerde ze Indiase muziek, eerst in India en later in Canada, waar ze met haar ouders naartoe was geëmigreerd. Na het behalen van haar graad aan de Universiteit van Toronto keerde ze terug naar India om volledig met muziek bezig te zijn. Ze woonde een aantal jaren in Bombay of Mumbai, Hyderabad en Punjab en studeerde klassieke Indiase muziek, de 14e eeuwse ghazals en Punjabi folksongs. De fado leerde ze kennen door thuis veel naar cd's te luisteren. Ze werd getroffen door de dramatiek van die muziek. Deze dramatiek die zo totaal anders is dan de gemoedstoestand van de ghazal, waar muziek en poëzie onthechter zijn. Aluwalia's Hindoestaanse fado's zijn daardoor geraffineerd en origineel en hebben een heel eigen, zeer ontspannen klank. De Indiase zangeres werkt veel samen met haar echtgenoot, producent en muzikusgitarist Reza Bassi. We vervolgen met het nummer Yakinan, dat ik val te vaak betekent. Een ghazal van de hand van Kiran Aluwalia en Rafi Raza, met strijkersarrangement van Oene van Geel. Maar eerst het nummer Him, gecomponeerd door Ned McGowan.

0: We zijn toe aan de laatste twee opnames van het concert Amsterdam India Festival 3. Kieran Aluwalia en het Zapp String Quartet. Het concert vond plaats op 22 november 2008 in de Noorderkerk in Amsterdam. Kieran Aluwalia zingt Mere Netai, The Lines on My Forehead, een Punjabi folksong. En als encore brengt ze Jaak na Jaak.
1: Dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana

Omdat we nog een kwartier tijd over hebben, gaan we verder met dit programma met een aantal liederen van de cd Wanderlust van Kieran Aluwalia. Deze cd kreeg van het magazine Songlines de Music Award voor de Newcomer Category. U hoort vier nummers.

Het programma werd samengesteld door Caroline Claire. En alles is natuurlijk nog eens na te lezen en terug te luisteren op www.concertzender.nl.

En dat was het slot van deze Concertzender Live aflevering met muziek van Kieran Alualia en het Zapp String Quartet vanuit de Noorderkerk in Amsterdam op 22 november 2008. Opgenomen voor de Concertzender door Rolf Buis.

Dit is de Concertzender, dit is Wereldmineralen. Vandaag hoort u vier heel verschillende cd's. Djeli Moussa Kondé, Loki Terra, Mariana Bobone en Louisian Legends. We beginnen met Djeli Moussa Kondé en zijn cd Djeli. Djeli Moussa Kondé is afkomstig uit Guinea-Conakry en, zoals de naam al doet vermoeden, een telg uit een griot-familie. Hij bespeelt de kora met een duizelingwekkend gemak en heeft duidelijk goed naar het werk van zijn oudere collega Toumani Diabaté geluisterd. De liedjes op deze cd zijn van zijn eigen hand en hij zingt ook niet onverdienstelijk. Djeli is een lekker swingend album waarin de in Parijs wonende Condé gebruik maakt van genres als flamenco, dunya, salsa, dalla moroya en reggae, Menil Montant. Van dit album draaien we nu vier nummers. Membe, Ntala, Le Dernier Regard de Gorée en nu eerst Nafi.

y en a qui disaient, c'était les fouets qui faisaient mal.

Dat was Cora-speler en zanger Djili Moussa Kondé met de cd Djili. We gaan verder met het wereldmuziekcollectief Lokiterra. Hun muziek spreidt zich uit over vele continenten en landen. Het geluid van dit muzikale collectief lijkt als vertrekpunt jazz fusion te hebben, maar dan gaat de reis door naar de staten van Bangladesh, de Afrobeat clubs van Nigeria, de cantinas van Cuba en de stranden van Brazilië. U hoort drie nummers van het album Che Guevara's Rickshaw Diaries.

U hoorde drie nummers van de cd Che Guabas Rickshaw Diaries van Loki Terra. Luistert u nu naar de Portugese zangeres en pianiste Mariana Bobone. De titel van haar nieuwe album verraadt al waar het hier om gaat. De cd heet namelijk Fado en Piano. Op dit album is goed te horen hoe veelzijdig ze is. Veel van de liedjes zijn van eigen hand. En een aantal nummers heeft ze gearrangeerd en ze begeleidt zichzelf op de piano. We draaien vier nummers van deze cd. Enigma, Danza, Sao Betinho en als eerste Fria Claridade.

De groep El Junta Caraveras is opgericht door de Argentijnse multi-instrumentalist Enrique Quique Novello. Hij reisde met zijn bandoneon en saxofoon vanuit Buenos Aires naar Europa. En hij hoopte werk te vinden. Samen met andere, gedreven en eveneens werkzoekende migranten, leefden die in kraakpanden. Hun muziek versmolt met de klanken van de grote stad. Met de tweede cd, Twists and Turns, bouwt Enrique Novello aan de nieuwe generatie tango. Het is een fusie van tango, jazz, hip-hop, rock en Latin dance music. Live optredens van deze groep zijn heel spannend. We hebben opname gemaakt van hun live concert in Corzo. En dat is gebeurd in Den Haag op 20 februari 2015. Binnenkort zullen we dit uitzenden in Concertzender Live. We laten nu 4 tracks horen. En in het tweede nummer, Gönlüm Sensiz Olmaz, hoort u zangeres Senza Moritz.

0: Now check your behavior, act as a savior. Don't throw away what your grandma gave ya. Never ever give up hope, I showed you how. Once I was a boy, look at me now.
1: U hoorde El Junta Cadaveres in 4 tracks van de laatste cd Twists and Turns. De Portugese zangeres Viviane bracht onlangs de cd Dia Novo uit. Het is een zeer melodieuze zangeres die ook vaak haar eigen teksten en muziek schrijft. Ze wordt begeleid door uitstekende muzikanten zoals de Portugese gitarist Tu Viegas. We draaien 3 nummers. Van u het tweede nummer, Con Toda Palabra, misschien nog kent van de helaas veel te jong overleden zangeres Laza de Cela.

U hoorde een gedeelte van de CD Dia Novo van de Portugese zangeres Viviane. U kunt nu luisteren naar de CD Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiase muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en UAI uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.